En zij kunnen dat lezen wat ze geschreven hebben. Ze gaan anderen kunnen dat lezen en weten wat dat meent. En wanneer ze wat uitrekenen doen, dan stemt dat. En dat is wat een brokken deed, te m'n leven nemen gaan, zodat een kan goede entscheidingen maken. En dat is wat dat gezet staat. En dat is wat Moses zegt. Wanneer je dat gezet worden houden, dan word je een grote zeeënvinger binnen. Wanneer je dat niet houden worden, dan wordt dat te jund een vloeg zijn. Also dat is ons leren. De 10 gebouwen zijn leef ik ziemlich goed te verstaan. Ik leef die zijn krachtig goed te verstaan, als wann Gott te Adam en Eva zegt, dat niet eten van dem Baum, wat er midden im Gorde staat, wat dat Verständnis geven dat van Gott en schlachtet. Hij zegt, wann je daarvan eten worden, dan word je gestorven. Also dat brengt dan dem Fluch. Wils, zij hadden niet gehoord, nur wat Gott zeiden deed. Aber du hast ook de Lebensbaum, wat aanfehlen deed. En nu weet wie, dat wie hebben Jezus. Die neemt den Fluch weicht en jeft ons dat leven, wann wie am onvertrouwen doen. Dat brengt ons dan, wat dat poort van de profeten ihre Verheitungen. En de eerste vrouw is, hebben ook de profeten van Christus zien komen, je prophezeit. Jo, alle profeten van Samuel aan hebben verkündigt, dat deze tijd komen wordt. En hier is een schriftstuk aangegeven, en dat komt uit Apostelgeschicht, Kapitel 3. En dit is waar Petrus en Johannes zijn naar de tempel gegaan te beten. En als ze daarheen komen, dan is er een man, en dat zegt hij weer lang. Aber hij weer daar niet zelfs heen gekomen, zij houden aan de moest heen draaien. En ik leef dat meint, dat hij kan vielleicht een ganz klein bed gaan, vielleicht am huis, aber hij kan ganz neef niet te arbeid gaan, also hij is een prager. En nu zet hij Petrus en Johannes, en hij vraagt aan dat zij hem helpen zullen. Apostelgeschicht kapitel 3, vers 6 zegt, dan zegt Petrus, zelf een geld heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik die. En Jezus Christus van Nazareth zijn naam, stoel op en go. Des man wordt je heilt. En hij vangt dan aan God te loven en te prijzen, de mensen zijn zeer erstaunt, en dan zegt Petrus daaraan, hij weet niet waarom ze zo erstaunt zijn, wil dat erst niet hij oder Johannes, wat diesen Mann geheilt hebben. Dat is Jezus, dem wat zij hebben om Christus genoeld. Wil zij geloofden niet, dat hij God zien zijn wil. Dat hij wil de Messias zijn, oder de Christus. Vers 16, wat 19. Des Mann, den je zijn en tjane, kreeg zijn kracht, durch den Glauben aan Jezus Christus zijn nomen, dat is Jezus zijn nomen, en de geloven, die derich aan kämpt, die deze man zo als sie zijn, verjunt, vollständig gesund gemerkt haft. Aber ik weet, lieve Breider, dat je dit deide, wil sie nicht beter wisten, gerood zo als jene leiders. Gott aber, die derich all seine profeten hat zeigen lassen, wo Christus lieden soll, leidt dat alle zo ramkomen. En dan ook nog 24 bis 26. En bestemd, hebben alle profeten van Samuel aan zo veel als er weer gezegd dat deze tijd komen wordt. Wat God durch de profeten versproken heeft, is verjund en je zijn in dem bund met ingesloten. De God met jene voeders mug, als hij te Abraham zegt, durch die nomen zullen alle families op eerd gezegd worden. Als God zijn knaag Jezus opwug, schijkt hij den dat eerste nu jünd, jünd dooran te zeggen, dat zich een jeder van zijn wijze weer draaien zal. De nächste vrouw, wat heeft Moses van dem heiland gered? Hij zegt, einen profeet, zo'n als ik zie, wat de Heer dien God erwarte, en uit die en uit diene breider, den zal je gehorchen. En hier is een schriftstuk ongegeven, uit 5. Mose, kapitel 18, vers 15. En ik wil lezen, wat 18. De Heer jun God, wat junt van mank jene lied, einen profeet, zonder als ik zie, jewe, horch nur dem. Je vroeg dat, bim Horeb-borg, on den dag als je door versammeld werden. Je zede te dem Heer jünen God, lot ons nech ware de stem van dem Heer onzen God hier, oder dit grote vier zijn, dat wie nicht door van amkomen. En dan zei de Heer te mij, dat er scout, dat ze zou reden. Ik wou aan een profeet, zonder als die jewe, van mank ere

Anshop. En ek wou am mine wied en zien muljewe en hy wat aan alle saie wat ek am opgeef te saie. Dit wie bij dem Horaborg, wo die menschen hadden zo jammeriert, wil ze hadden geen water nech. En dort wie dan, wo Moses water uit dem Stein brengen deid, als hij dem Stein schlone deid. Aber dit wie nach eier ze bij dem Borg Sinai kamen en ze dat gesatz gekregen hadden. Aber sie kamen doch noch einmal weiter zurück nach dem Borg, nur dem, dass sie das Gesetz gekriegt haben. Weil es von dort ging, sei, bei anderen Land kam er an, aber sie wurde doch nicht nennen können, weil sie Ängste sind. Sie waren an in das neue Land, da wurde Staaten, und die hatten große Steinmühle um sich, und da wurde Riese am Land. Und dann drehte sie um und kamen zurück, en ik leef wat Moses hier zei dat hem van als hij dat tweede maal terugkomen dan, wat is hem horenboog. En tweede Moses kapitel 33, 5 wat zaas. De Heer zei te Moses, zei de Israëlieten, je zijn een sterkzendig volk, en wanneer ik maar een ogenblik man kan zijn, kan ik je vernichten. Doorwee neemt nu je stroms af, en ik wil allemaal zeggen wat ik met je doen wil. De Israëlieten, neem dan beim Horaborg er Stroms auf en drüwe dort nicht meer. Also, voor Gott deden ze zich Ängste. Aber so als de ons Katechism zei dat, Gott haf ne Versprechung gemerkt, dat hij wat aan een Mann schekke, die de wat ze zijn zo als Moses via, ne physische Person. En die wat aan dan leiden. Dit wat dan errader zijn. En Lothar, dan worden ze aan, dat dit erst endlich de Messias. Dit wordt dan de Christus zijn, de Jezolvda. Erst in de Salmo ook van Christus geprofenseit worden? Jo, nicht allein in Moses, in de Propheten, aber ook in de Salmo. En hier is een Schriftstuk ongejeeft, en dat is uit Lukas Kapitel 24. En dit is, wo Jezus abgestoene is vom Graf, tijdig zomorgens, en dan Lothar den Dag, dan deed hij twee Männer begleiten, die ab dem Weg sind nur Emmaus. En die behouden zich over die dingen wat den dag passiert zijn. En dan zegt hij te aan, alles wat er passiert is, is endlich al je prophezeit worden en de schriften. Lukas Kapitel 24, Vers 44. Dan zegt hij te aan, dit is wat ik jen zeg, als ik nog bij jen wil. Wilst dat met alle zo rankomen, als in Moses in je zaad, in en de profeten, in en de psalmen, van mij geschreven staat. Jezus wist dat de mensen kijkten vaker naar de psalmen, wat aan moedig maken deed. En dat is in de psalmen, waar een lezer deed van een kennig, van een Messias, van een wat er gezalfd is, die daar komen wordt Israël te raden. En Jezus reed ook van de psalmen, en besonders van psalm 110, als hij met de fariseer te doen had. Psalm 110, vers 1. Dat zegt een van David zijn psalmen. De Heer zegt te meinem Herrn, zet bij mij ter rechter hand, wat ik die uit die vriend een foutbank merk. In Hebrea redt ook van de psalmen, vers 105, wat de Heer die geschworen heeft, wordt hem niet leid worden. Du wirst een priester, no Melchizedek in de ordnung, en wirst ewig een priester zijn, zoals hij wil. Also als Jezus geboren wordt, da kamen die Stirnforscher aus dem Oster, und die wollen dann weiter, wo das Jüdischeinig geboren wird. Und die Schriftgelehrte, die checkte dann, in was Moses geschrieben hat, was in der Psalme geschrieben wird, in was in der Propheten geschrieben wird, da können sie diese Reiselied sagen, dort Jesus wird in Bethlehem geboren. Dort bringt uns dann bei Kapitel 2, von Christus sind kommen, um uns zu raden. Wanneer is de Heiland en de Welt in Ende gekomen? Als de tijd gekomen via, die de profeten verheer ongejeefd hadden, dan schekt God zijn zeen. En hier zijn dan drie schriftstukken ongejeefd. En het eerste komt uit het Oude Testament. Eerste Mose, Kapitel 49, Vers 10. De Königsstock wordt niet van Juda genomen. Zijn Regierungsstock wordt niet verschwingen. Bad der Reichsschuldja kämt, dem wurde die Fälscher ihre. In dit erst, wo Jakob in Seen spricht, über seine Sehens, eier he storbe dat.
En daar betoont